0: Ik heb Roger bij een vlog rijd die in level 187, die zijn level 150, ik mis zo'n 0.
1: Japan
0: Air Force Raid, Tokyo Approach, runway 16 Red, Swamp Golf Arrival. 16 Red, Gabia, Swamp Golf
2: Arrival,
0: Japan Air Force Raid. Orange Runner 112, reduce speed of 230. Reduce 230,
1: Orange Runner 112. Sansa 99 Tango, establish localizer. November 77993, contact Narita Tower, 118.2.
0: 118.2, 99 Tango.